Vind ik gar niet een beetje aufregend. Klechmuziek moet dat zijn. Auf dem Deck müssen sie stehen en blazen en schingen en bumsen. Dat zou ganz anders zijn.